Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

kader die begin niet altijd duidelijk niet. Maar het mag misschien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons zelfs in jou. Ongelukkig gaan het naar, maar dat is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons het van bezin. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Als allemaal mag ons fouten, maar het is moest normaal. Ongelukkig komen ze daarom altijd tot de vooral. Het gaat voor ons dat ik nou dat alles wat gebeurde. Daar is echt het zekere goed, dus wat ik weet, ik kon gekeerd. Maar die leven draait zo niet in de mensen tot stories. Dank je hemelse vader, ik nog geen van jullie verloren. Dank je voor het alles wat er al voor mij betekent. Dat zou je minder zijn, dat ik wel leren dat jullie moet weten. Ubuntu is mijn level, Ubuntu is mijn level. Ubuntu is mijn level en mijn familie is mijn kerk.

Soms is het net alsof op eerste rivier. De lieve is het in de maat, toch is het die. Waar alles het gepraat raakt, de mensen het wat zak maken. Plek voor plannen en verdromen gemak raak. Ik ben nog niet daad tot laat. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes. Toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen in hun baan, zo gelachen. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerste in die lieve of een echt nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik een

0: gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet dit.
1: Gaan Groot Radio.

0: want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to music@haankruitradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan music@haankruitradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Net op die mark, hier enekie van Tamlin Wessels, ek slaap in jou hoodie.

Jannie sê hy het nog nie eens vandag kantoortyd klaar gemaak nie, en hy kan nie wag vir môre om van die werk af te kom nie. Ja, julle moet veilig bly daar op kantoor en geniet jou dag. Ek speel uit met hierdie een van Nico Cartons, Zambezi.

Ze voorbij boerenkakjes, niks kan ons kijken. In die middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies, die zijn broers.

wijzen, ze staat die tijd, ons woord, bikkie wijzen. Ik ze getuigen van je liefde, jij zulke woorden mij, liefdesbrieven, jij is mij.

0: internet radio met styl.
1: Rudy Klaase met Mal in jou kop. Voor dit het ons gelyk Nadie Campbells met Hoe lyk het met de son. En voor dit Hans Wendler met 1001 soene. Dit is nou 4:15, tyd vir ons goue ouwe. Vandag uit 1965. Herman Hermits met Mrs. Brown, you've got a lovely daughter.

met Mrs. Brown. You've got a lovely daughter. Lekker goue ouwe, rustig, en ek glo hy was gewild op sy dag. Emma is volgende met One of Us.

Twee country musiek daarso, Ellen Ladd met Mexican Joe en Bobby Angel. She's in love with a rodeo man. Pragtig geweest, so rustig en kalm, hartseer maar mooi. Volgende is Enkel Snit en Dalk. Dalk is dit Jennifer Summerdale.

Jennifer Zamudio Medok, die volgende een is 'n top Suid-Afrikaanse sangeres, Nadine met Eindeloos.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jylle is my gehoor, en ons gaan een helse jol vanavond samen. En om te denk, hierdie hele journey het eigenlijk al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan denk. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hier so, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is een sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan om bykie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wijs hoe word het gedoen.

wereld raak jou in bang. Wat is die prijs om mijn leven te vervang? Volg jij die skare of is jij nog jij?

Aan een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties. Dier zijn broers, dier zijn span. Hij zei, wie is ons? Wie is ons?